Gast zien, dit op wat je plaat, of nog staat er een op een zon. Zit die chill pop in dit zing op zijn boot, dan de ring die garretsken, zit die de lauwe te vorn. Wat zit die mind in club, wat zit die trio de lok, en zit die huskoppen in linie, wat dat jacke job. Zit die trio bach die hokken, of dal je aan.